0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.
1: Wind down and tell the people. About the

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een gale avond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van A-Agent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Goedemorgen, vrienden luisteraars. Welkom op deze tweede Pinksterdag, Pinkstermaandag. Hoe stoppen de rain? Nee, dat moeten we niet, hè, want de afgelopen dagen is het prachtig zomerweer geweest. Hè. Queer's Creative Revival was dat aan de start van het eerste uurtje Breakfast Club op deze 25e mei. Hè. Straks Snap, Supremes, Bruce Springsteen en deze Americanos van Holly Johnson. Welkom bij Actief, welkom in Breakfast.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

stay. Ik blijf nog tot aan 9 uur natuurlijk hierbij actief. Eternal hoorde je de afgelopen minuten. Straks hebben we Buckshot Lafitte en Another Day. En deze Leslie Gore, You Don't Own Me. Jij bent geen eigenaar van mij.

0: Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Bring Me Edelweiss, dat waren ze. Edelweiss, een hele grote hit in 1989. De tijdelijke huisartsennoodpost in Zelzaten die blijft langer open dan gepland. De noodpost was voorzien tot en met 31 mei, maar blijft nu open tot eind september. Je vindt de huisartsennoodpost in het buurthuis De Kastanje op het Kastanjeplein 1 in Zelzaten. De Backstreet Boys, I Want It That Way. En eerst deze van Georgie, een nummer van Pussycat 1976.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de hele dag door.
3: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

dat is toch een zomersplaatje als het mij vraagt. Hè? De Gombe Dance Band en Son of Jamaica uit 1980. En Running with the Night hadden we ook nog van Lionel Richie. En we gaan zo stiltjes aan naar de top van het uur met deze Mellow Yellow van Donovan. I'm

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Een galaavond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaak.

Can You Feel It? De eerste single van het 14e studioalbum van de Amerikaanse groep The Jacksons, Triumph. De videoclip viel in het oog door de speciale effecten die werden gemaakt door Robert Abel en Associations, een voormalige productiehuis. In 2001 werd de clip benoemd tot een van de beste 100 videoclips ooit gemaakt. Dat waren ze. Can You Feel It? The Jacksons aan de start van deel 2. Breakfast Club hierbij actief het komende uur nog. En dat met onder meer Leopold Noor, Evu, G, Vincent Edwards, Ricky Martin en deze mama's en de papa's uit 1966. Goedemorgen.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

een beetje toveren met Genesis uit de jaren 80, Abracadabra. En de artiesten die deze zomer naar Parkies Maldegem komen, zijn onder meer. De tournee start in Maldegem met de vierde editie in het vertrouwde Sint-Anna-park, waarna het feest verhuist naar de omgeving van de Hoge Pad in Adegem. Op 3 juli mogen de Romeo's openen. Op 10 juli zingt Ronnie Moshuizen. Op 17 juli Here's to You. En op 24 juli komt Paul Michiels. Op 31 juli verhuizen de concerten naar Adegem met TB19 en DJ RVG, oftewel Ruben van Hucht. Op 7 augustus wordt een weekje overgeslagen om dan op 14 augustus uit te pakken met Bram en Lennart. En op 21 augustus komt Christophe. Om 20 uur is er telkens het voorprogramma gevolgd door de hoofdact. Gratis toegang op alle concerten. Roy Orbison, ja, Lea. Hey.

Vroeger stoten instrumentale nummers vaak door in de hitsparades. En Red River Rock, Johnny and the Hurricanes hoor je de afgelopen minuten. En we hadden ook nog onder meer Duran Duran en Olivia Newton-John opende het rijtje van drie met

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
3: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Sex Machine. En dat was het ook alweer de afgelopen twee uurtjes Breakfast Club op deze Pinksteren maandag. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur hier bij Actief. Ik heb Pinker nog een jarige en dat is de Vlaamse zangeres Isabelle A. Ze wordt er 51 vandaag. Jij jarig gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst. Hier is ze, Isabelle A. met Wie ben jij? Tot morgen!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze de extra kosten terugbetalen. Red Bull Velo, de speciale fietsrace over het water, heeft gisteren 25.000 bezoekers naar de Kanaalkom in Hasselt gelokt. 11 van de 30 teams hadden de eindmeet gehaald. Het team de Jungle One met rallypiloten Thomas Martens en Mark Huizigems was het snelst. De volle zon en warmte eiste wel hun tol. Verschillende toeschouwers moesten door de hulpdiensten worden verzocht wegens oververhit en een hitte slag. De nodige sportclubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applaus, wissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaats. Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. De weersverwachting vandaag en morgen. Zomers warm met veel zon, maxima vandaag tot 26 graden. Morgen dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Een middagtemperatuur dan rond 24 à 25 graden.
0: Radioactief, de hele dag door.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: de hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Decoratie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het personeel van Ivago in Gent is dit jaar minder vaak afwezig dan vorig jaar. Eerder waren er nog stakingen door een nieuw premiesysteem voor aanwezigheid. En misschien beseft iedereen nu dat het oude systeem niet meer te verantwoorden was, zegt schepen in Gent Sophie Brakke. Gent die verbiedt daklozen om te slapen in de openbare fietsenstallingen onder het stadskantoor. De maatregel volgt na aanhoudende klachten over overlast. Daklozen die moeten er weg, al zeggen sommigen dat ze zich daarnet veiliger voelden door de camera's. In Zelzate blijft de huisartsennoodpost open tot eind september om de drukke zomermaanden op te vangen. De noodpost kwam er net na het overlijden van een lokale huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. In Wetteren komt een mobiele commandopost waar hulpdiensten kunnen samenwerken bij grote interventies. De container die staat op de post van brandweerzone Centrum, maar is inzetbaar voor alle hulpdiensten. Gent die past de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Sinds de opening van de Verapaza-brug is het er in sommige straten veel drukker geworden. Na protest uit de buurt heeft de stad nu beslist welke wijzigingen er komen. De vroegere macrosite in Eeken wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein voor KMO's, ambachtelijke en innovatieve bedrijven. Er komt ook ruimte voor winkels en recreatie. Dat is overeengekomen tussen projectontwikkelaars en de gemeente Nazareth de Pinte. Deinze maakt van het historisch stadhuis op de markt een ontmoetingscentrum. Er komt een lokaal dienstencentrum met polyvalente ruimtes en de opening is gepland tegen 2030.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het personeel van Ivago in Gent is dit jaar minder vaak afwezig dan vorig jaar. Eerder waren er nog stakingen door een nieuw premiesysteem voor aanwezigheid. En misschien beseft iedereen nu dat het oude systeem niet meer te verantwoorden was, zegt schepen in Gent Sophie Brakke. Gent die verbiedt daklozen om te slapen in de openbare fietsenstallingen onder het stadskantoor. De maatregel volgt na aanhoudende klachten over overlast. Daklozen die moeten er weg, al zeggen sommigen dat ze zich daarnet veiliger voelden door de camera's. In Zelzaten blijft de huisartsennoodpost open tot eind september om de drukke zomermaanden op te vangen. De noodpost kwam er net na het overlijden van een lokale huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. In Wetteren komt een mobiele commandopost waar hulpdiensten kunnen samenwerken bij grote interventies. De container die staat op de post van brandweerzone Centrum, maar is inzetbaar voor alle hulpdiensten. Gent die past de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Sinds de opening van de Verapaza-brug is het er in sommige straten veel drukker geworden. Na protest uit de buurt heeft de stad nu beslist welke wijzigingen er komen. De vroegere macro-site in Eke wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein voor KMO's, ambachtelijke en innovatieve bedrijven. Er komt ook ruimte voor winkels en recreatie. Dat is overeengekomen tussen projectontwikkelaars en de gemeente Nazareth de Pinte. Deinze maakt van het historisch stadhuis op de markt een ontmoetingscentrum. Er komt een lokaal dienstencentrum met polyvalente ruimtes en de opening is gepland tegen 2030.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Bekijk nu vastgoeddezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Terbeke.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
4: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze de extra kosten terugbetalen. Red Bull Velo, de speciale fietsrace over het water, heeft gisteren 25.000 bezoekers naar de Kanaalkom in Hasselt gelokt. 11 van de 30 teams hadden de eindmeet gehaald. Het team de Django One met rallypiloten Thomas Martens en Mark Huizigems was het snelst. De volle zon en warmte eisten wel hun tol. Verschillende toeschouwers moesten door de hulpdiensten worden verzocht wegens oververhit en een hitte slag. De nodige sportclubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applaus, wissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat. Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. De weersverwachting vandaag en morgen. Zomers warm met veel zon, maxima vandaag tot 26 graden. Morgen dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Een middagtemperatuur dan rond 24 à 25 graden.
3: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: This is a journey into sound.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Vandaag, op deze Pinkstermaandag, blijft het zomers en overwegend zonnig. De temperaturen die lopen op tot 26 à 29 graden. En aan de kust zorgt een matige zeebries voor 24 à 25 graden. Ook morgen, dinsdag, verandert er weinig. Heel zonnig en warm weer met maxima van rond 25 graden aan zee tot bijna 30 graden landinwaarts. De noord- tot noordoostenwind blijft zwak tot matig. Woensdag start mogelijk met wat lage bewolking, vooral in het noorden van het land. Maar later op de dag wordt het ook woensdag breed zonnig met enkele hoge wolkensluiers.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: Een zaak rond de verkrachting van twee meisjes van 15 veroorzaakt grote opschudding in het Verenigd Koninkrijk. De daders, toen zelf amper 15, moeten niet naar de gevangenis. Ze lokten de tienermeisjes in de val, filmden de feiten en deelden de beelden online. In een interview met de BBC moest de kabinetchef van de Britse premier Keir Starmer, zelf vader van drie dochters, zijn emoties bedwingen wanneer hij over de onthutsende zaak sprak. Oekraïne vraagt nog steeds een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad en een samenkomst van de Bijeenkomst en Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. Dat doen ze na de Russische luchtaanvallen op het land. De Oekraïnse minister wil ook een gepast en sterk antwoord op de agressor na de aanvallen die vooral gericht waren op de regio van de hoofdstad Kiev. Bij de aanvallen is ook een ballistische Oreshnik-raket ingezet. Die wordt als zeer gevaarlijk gezien. Gemeenten kunnen lokaal proberen het kadastraal inkomen te actualiseren, maar de echte oplossing ligt bij de federale regering, die het systeem al 50 jaar niet grondig heeft aangepast. Dat zegt professor fiscaal recht Michel Maus, nu verschillende gemeenten het kadastraal inkomen van woningen opnieuw willen berekenen. Hervorming van dat systeem ligt toch al enkele jaren gevoelig in de wetstraat. Eén ding is zeker, dat kadastraal inkomen is jaren niet aangepast en niet geïndexeerd. Als dat wordt aangepast, zal uw woning meer waard worden. Dat is één. Maar u gaat dan ook meer belastingen betalen. En daar is het de overheid om te doen, natuurlijk. De weersverwachting. Het blijft vandaag zomers warm met veel zon. Maxima 26 tot 27 graden. Morgen nog 30 graden of zelfs meer. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig bij temperaturen rond 4 à 25 graden.
4: Radioactief. De muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Ekelo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.
3: Dit is Radio Actief.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Het personeel van Ivago in Gent is dit jaar minder vaak afwezig dan vorig jaar. Eerder waren er nog stakingen door een nieuw premiesysteem voor aanwezigheid. En misschien beseft iedereen nu dat het oude systeem niet meer te verantwoorden was, zegt schepen in Gent Sophie Brakke. Gent die verbiedt daklozen om te slapen in de openbare fietsenstallingen onder het stadskantoor. De maatregel volgt na aanhoudende klachten over overlast. Daklozen die moeten er weg, al zeggen sommigen dat ze zich daarnet veiliger voelden door de camera's. In Zelzate blijft de huisartsennoodpost open tot eind september om de drukke zomermaanden op te vangen. De noodpost kwam er net na het overlijden van een lokale huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. In Wetteren komt een mobiele commandopost waar hulpdiensten kunnen samenwerken bij grote interventies. De container die staat op de post van brandweerzone Centrum, maar is inzetbaar voor alle hulpdiensten. Gent die past de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Sinds de opening van de Verapaza-brug is het er in sommige straten veel drukker geworden. Na protest uit de buurt heeft de stad nu beslist welke wijzigingen er komen. De vroegere macrosite in Eeken wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein voor KMO's, ambachtelijke en innovatieve bedrijven. Er komt ook ruimte voor winkels en recreatie. Dat is overeengekomen tussen projectontwikkelaars en de gemeente Nazareth de Pinte. Deinze maakt van het historisch stadhuis op de markt een ontmoetingscentrum. Er komt een lokaal dienstencentrum met polyvalente ruimtes en de opening is gepland tegen 2030.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Vanmiddag en vanavond zomers. Met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, zelfs 33 graden mogelijk. Woensdag en donderdag nog zonnig, maar koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een plaatselijke bui.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het personeel van Ivago in Gent is dit jaar minder vaak afwezig dan vorig jaar. Eerder waren er nog stakingen door een nieuw premiesysteem voor aanwezigheid. En misschien beseft iedereen nu dat het oude systeem niet meer te verantwoorden was, zegt schepen in Gent Sophie Brakke. Gent die verbiedt daklozen om te slapen in de openbare fietsenstallingen onder het stadskantoor. De maatregel volgt na aanhoudende klachten over overlast. Daklozen die moeten er weg, al zeggen sommigen dat ze zich daarnet veiliger voelden door de camera's. In Zelzate blijft de huisartsennoodpost open tot eind september om de drukke zomermaanden op te vangen. De noodpost kwam er net na het overlijden van een lokale huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. In Wetteren komt een mobiele commandopost waar hulpdiensten kunnen samenwerken bij grote interventies. De container die staat op de post van brandweerzone Centrum, maar is inzetbaar voor alle hulpdiensten. Gent die past de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Sinds de opening van de Verapaza-brug is het er in sommige straten veel drukker geworden. Na protest uit de buurt heeft de stad nu beslist welke wijzigingen er komen. De vroegere macrosite in Eeken wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein voor KMO's, ambachtelijke en innovatieve bedrijven. Er komt ook ruimte voor winkels en recreatie. Dat is overeengekomen tussen projectontwikkelaars en de gemeente Nazareth de Pinte. Deinze maakt van het historisch stadhuis op de markt een ontmoetingscentrum. Er komt een lokaal dienstencentrum met polyvalente ruimtes en de opening is gepland tegen 2030.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Tubique, Wels-Brabant, is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding een zware brand en opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is geen nieuws over oorzaak of schade. Een zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 is opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Rubio zei vanochtend dat er mogelijk vandaag al een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste puntjes besproken worden. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duits in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Pools. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Restaurante Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie de Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant de Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

Passie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: In Tubique, Wels-Brabant, is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleidingen zware brand en opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is geen nieuws over oorzaak of schade. Een zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 is opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Rubio zei vanochtend dat er mogelijk vandaag al een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste puntjes besproken worden. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duits in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt het op tegen een Pools. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Eigenlijk gaat het van kwaad naar erger met die AI-toestanden, want een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens, blijkt uit een onderzoek van Ivox. Sommige ouders maken zich daar terecht zorgen over. 1 op 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Je houdt het niet voor mogelijk. Bij de zware brand in de kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden gevraagd om ramen en deuren dicht te houden, want er zou ook asbest vrijkomen. Die maatregel geldt trouwens ook voor naburige gemeenten zoals Halle, Lembeek en Schravenbrakel. De bluswerken zouden nog de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen trouwens ook dicht. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kusttram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Morgen is er crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. 1 van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn spoorloos. In Doha, Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou nu vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met weer zwaardere aanvallen. Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint op dit moment. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog wat meer glans door thuis met afkes 5-0 van Gent te winnen. Burgemeester Dirk de Vouw is tevreden en zegt dat het titelfeest goed georganiseerd is. Het is trouwens al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en bovendien is er ook hier en daar kans op een bui.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegels.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Bekijk nu vastgoedtezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter. Wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedtezutter.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het personeel van Ivago in Gent is dit jaar minder vaak afwezig dan vorig jaar. Eerder waren er nog stakingen door een nieuw premiesysteem voor aanwezigheid. En misschien beseft iedereen nu dat het oude systeem niet meer te verantwoorden was, zegt schepen in Gent Sophie Brakke. Gent die verbiedt daklozen om te slapen in de openbare fietsenstallingen onder het stadskantoor. De maatregel volgt na aanhoudende klachten over overlast. Daklozen die moeten er weg, al zeggen sommigen dat ze zich daarnet veiliger voelden door de camera's. In Zelzaten blijft de huisartsennoodpost open tot eind september om de drukke zomermaanden op te vangen. De noodpost kwam er net na het overlijden van een lokale huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. In Wetteren komt een mobiele commandopost waar hulpdiensten kunnen samenwerken bij grote interventies. De container die staat op de post van brandweerzone Centrum, maar is inzetbaar voor alle hulpdiensten. Gent die past de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Sinds de opening van de Verapaza-brug is het er in sommige straten veel drukker geworden. Na protest uit de buurt heeft de stad nu beslist welke wijzigingen er komen. De vroegere macro-site in Eke wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein voor KMO's, ambachtelijke en innovatieve bedrijven. Er komt ook ruimte voor winkels en recreatie. Dat is overeengekomen tussen projectontwikkelaars en de gemeente Nazareth de Pinte. Deinze maakt van het historisch stadhuis op de markt een ontmoetingscentrum. Er komt een lokaal dienstencentrum met polyvalente ruimtes en de opening is gepland tegen 2030.
1: Dit is Radio Actief.

your time. Oh, I need your love.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: gonna be Poco Loco, and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw

0: 5 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Coffee black.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.